mandona fo mafeny fatra, mamaky lo mandona ratra, rehefa antina andrandraina no mampiferinaina, lay malalana tenaina no malasalasa saina, tsy hoe fokafoka taina samba te sana saina, loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsina, fa tofany ny anakina sy manao fanahiniana, de tony hoe tsy raraina samba te atao hoe tina, fa de milamila vaniny.